Ik zou kindje naar binnen langs zo'n lokker. En die... Loch toe aan. En ik hier dat ik zo goed toe die laag kon. En lokker ik meer trokken. Appel dat poeten.